En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kiesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

Soos een aand met helder sterre en die soet geur van blomme, so voel ek oor jou.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

soos middernachtstiltes en lomerige winde en op baie meer. Soos een aand met helder sterre en die soetgeur van blomme, soe voel ek oor jou.

alles is anders, maar toch is aller, lekker is ek. Jij is mijn beter helft.

0: Dobby, Dobby, kom gauw. Het is mevrouw Heinz, ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat
0: mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me, alsjeblieft, kom, help me.
2: Die huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

Van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Nou ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

gewende en nog baie meer. Soos een aand met helder sterre en die soetgeur van blomme, so voel ek oor jou.